Rum je pruien. En hij kan ze jaren voor de woteloos voor. Ze aan of aan de beu aan de popjes aan ze. Kan het niet waar zijn, momenten maal, wie zal zetten jong. Zet het voor mij, ja in het beuk is toe. Purr, zo keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo ja niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, zo, ja. Dat is het er niet meer zaterdag, maar dit is maar, ja, maar, ja, maar toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

je dat dan? Kan het niet waar zijn? Moment maal, wie wil dat dan, jong? Zet even mee, ja, in het beurt lees toepen, de keel, de mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet maal, hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitte weet je, dat is zo, joh. Dat is, dat is er niet meer daar, maar dat is maar, helemaal toe.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ik ben de Steve.

Zelle für zwei. Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach om een frikadel. Akkoziets! Ich bin...

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Steve.